0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: verdient te worden. Vervolgens bleven Xavi en jong Oranje-trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de licht-zwaargewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waar de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij One Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een

0: dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een ongeluk met een bus. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de provincie Zuid-Holland komen mistbanken voor. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A5.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtsklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle-Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de Afrit Hoenderloo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nog altijd dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan het team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en West. 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch vanuit het westen tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 9 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle is nog een groot deel van de dag dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ruben van Bommel voelt zich na zijn zware knieblessure fysiek zelfs sterker dan voor zijn lange revalidatie. 22-jarige PSV-aanvaller stond bijna 10 maanden buitenspel, maar heeft die periode gebruikt om flink aan zijn lichaam te werken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel zegt meer kracht te hebben en ook sneller te zijn geworden. Maar helemaal terug op zijn oude niveau is hij nog niet. Vooral zijn wedstrijdconditie moet nog worden opgebouwd. Op dit moment wordt Van Bommel na ongeveer een uur spelen gewisseld. En de bedoeling is dat stap voor stap uit te bouwen, zodat hij weer volledige wedstrijden van 90 minuten aan kan. Een voordeel wil hij zijn zware blessure absoluut niet noemen, want 10 maanden niet kunnen voetballen, dat is volgens Van Bommel voor niemand leuk. Wel heeft die periode ervoor gezorgd dat hij tegenwoordig extra geniet wanneer hij wel op het veld staat. En ook de trainer van PSV, Peter Bos, ziet de vooruitgang. Volgens Bos heeft Van Bommel alles om de top te bereiken, zolang hij het niveau dat hij nu laat zien wekelijks weet vast te houden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dit gaat waarschijnlijk nog tot na de avondspits duren.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een mooie stap in de carrière van de 19-jarige Mees Rutgering. De Nederlandse tennisser heeft zich geplaatst voor het ATP-toernooi van Winston-Salem. En staat daarmee voor het eerst in het hoofdtoernooi van een ATP-evenement buiten Nederland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij is de nummer 418 van de wereld, Rutgering. Hij won in de laatste kwalificatieronde overtuigend van de Fransman Hugo Grenier met 6-4 en 6-1. In de eerste set moest Rutgering nog een vroege break achterstand wegwerken, maar daarna nam hij de wedstrijd volledig over en de tweede set was binnen 40 minuten binnen. Winston-Salem wordt het vierde ATP-toernooi uit zijn nog jonge carrière. Rutgering speelde eerder in Rotterdam en Rosmalen, maar dus allemaal in eigen land. In de Verenigde Staten krijgt hij nu de kans om zijn eerste overwinning op de ATP-tour te boeken. Ook Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in het hoofdtoernooi. Van der Zandschulp heeft een bye in de eerste ronde. De Jong neemt het op tegen de Australiër Adam Walton.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali is bijzonder blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Verstappen heeft zich tot en met 2030 aan het team verbonden. En volgens Domenicali is dat geweldig nieuws voor de hele Formule 1. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Domenicali noemt het langere verblijf van Verstappen zelfs de kers op de taart. Afgelopen maanden werd regelmatig gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Niet alleen een mogelijke overstap naar een ander team kwam voorbij. Ook de vraag hoe lang Verstappen überhaupt nog in de Formule 1 wilde blijven. Die vraag speelde toch ook regelmatig op. Vooral de nieuwe technische regels voor 2026 zorgden eerder al voor onvrede bij Verstappen. Formule 1 heeft inmiddels besloten vanaf 2027 opnieuw wat aanpassingen door te voeren aan de motorformule. En volgens Domenicali hebben ook die veranderingen geholpen om Verstappen vertrouwen te geven in de toekomst van de sport. En met zijn nieuwe contract is de belangrijkste onzekerheid dus voorlopig verdwenen. Max Verstappen blijft in ieder geval tot eind 2030 in de Formule 1. En Domenicali kan zich de koningsklasse inmiddels naar eigen zeggen eigenlijk niet meer voorstellen zonder Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Dezep in beide richtingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Gian de Recht heeft zijn eerste speelminuten gemaakt voor Holstein Kiel. Nederlandse aanvaller die voor 2 miljoen euro overkwam van Excelsior Rotterdam, maakte zijn debuut in de Duitse bekerwedstrijd tegen 1860 München. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 35 minuten speelde de Recht mee. Zijn nieuwe ploeg won de wedstrijd met 2-0. En één ding viel hem direct op. Duits voetbal is fysiek. Intensiteit ligt hoog. De Recht denkt wel dat de speelwijze van zijn trainer Tim Walter goed bij hem past. En vooral het vertrouwen van de trainer gaf voor hem ook de doorslag om voor dit Duitse avontuur te kiezen. Holstein Kiel speelt dit seizoen in de tweede Bundesliga, maar hoopt opnieuw promotie af te dwingen. De club speelde 2 jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau, maar degradeerde direct weer. De Recht wil voorlopig niet te ver vooruit kijken. Eerst maar eens vaste waarde worden in Kiel en zich bewijzen in Duitsland. En dan uiteindelijk hoopt hij alsnog ooit zijn minuten in de Bundesliga te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Ireland og GrandPrixRadio.nl. Finn via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos is groot voorstander van de nieuwe voetbalregel, waarbij een speler na een blessurebehandeling verplicht een minuut buiten het veld moet wachten. Volgens Bos is het zelfs de beste nieuwe spelregel van de afgelopen 10 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De gedachte achter de regel is om tijdrekken en onnodige blessurebehandelingen tegen te gaan. En dat werkt volgens Bos uitstekend. Hij ziet dat de spelers tegenwoordig opvallend snel weer opstaan en merkt dat de medische staf veel minder vaak het veld op hoeft. De nieuwe regel zorgt er wel voor dat ploegen regelmatig tijdelijk met 10 man staan. Maar volgens Bos kun je zelfs trainen op die situaties. Tijdens PSV tegen FC Groningen bleek ook een keerzijde van de voetbalregel. Groningen-verdediger Marco Rente raakte na een botsing met zijn eigen doelman Etienne Fase serieus geblesseerd en werd op het veld behandeld. Ja, volgens de nieuwe regels moest hij vervolgens naar de kant. Precies op dat moment maakte PSV de 4-1. Extra wrang, Rente bleek daadwerkelijk zwaar geblesseerd en moest uiteindelijk per brancard van het veld. Ja, Bos blijft desondanks enthousiast over de regel, want wie alleen maar blijft liggen om tijd te rekken, betaalt daar dus letterlijk tegenwoordig een minuut voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Apeldoorn over de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kimi Antonelli erkent dat Mercedes op dit moment niet langer de snelste auto van de Formule 1 heeft. WK-leider eindigde in Zandvoort als tweede. Achter Lando Norris in de McLaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Norris pakte zijn tweede overwinning op rij. En volgens Antonelli heeft McLaren, vooral sinds Grand Prix van Hongarije, een flinke stap gezet. Het verschil met het begin van het seizoen is ook groot. Mercedes won de eerste 6 races van 2026 allemaal vanaf pole position. Maar pakte in de laatste 6 Grand Prix nog maar 2 overwinningen. Toch maakt Antonelli zich nog geen grote zorgen. Mercedes werkt aan een omvangrijk upgradepakket voor de tweede helft van het seizoen. En tot die nieuwe onderdelen op de auto zitten, wil de Italiaan vooral proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En die uitgangspositie die is nog altijd uitstekend. Antonelli heeft in het WK 59 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, maar ook op Ferrari-coureur Lewis Hamilton. En bij de constructeur staat Mercedes 87 punten voor op Ferrari. Dan Russell, hij erkent dat McLaren momenteel de maatstaf is. Vooral op circuits waar de banden zwaar worden belast. Over 2 weken wacht Monza. En daar verwacht Mercedes weer sterker voor de dag te kunnen komen. Maar dat wordt niet gemakkelijk. Want Ferrari introduceert voor de thuisrace een nieuwe motor. En Antonelli moet nog een gridstraf incasseren vanwege een motorwissel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er gebeuren veel ongelukken en het staat vast op veel plekken op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo is de weg dicht. En verkeer kan omrijden via de A30, A12 en de A50 de andere kant op richting Amersfoort. Een half uur vertraging in de file tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk, 7 kilometer. En daarom is de omrijroute voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle ook veranderd. De weg is dicht tussen het Harne en Wezep door het busongeluk tot vanavond 7 uur. Omrijden via Lelystad via de A6 en de N50.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt erop dat Mathieu van der Poel er helemaal klaar voor is voor het wereldkampioenschap mountainbike in Italië. Hij maakte zijn rentree in de wereldbeker Cross Country. Dat deed hij in het Franse Leger. En daar deed hij ook direct weer mee om de overwinning tot de allerlaatste meters. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was er natuurlijk een tijdje niet bij, maar keerde na een lange tijd afwezigheid direct ook maar weer terug in de kop van de koers, Mathieu van der Poel. Door zijn goede startpositie op de tweede rij kon hij ook meteen aansluiten bij de leidende groep. In de slotfase streed hij om de winst. Dat deed hij met de Fransman Adrien Boissy. Maar Boissy bleek net iets te sterk toen hij als eerste aan de laatste technische passage begon. Van der Poel kwam als tweede over de finish, maar liet weten heel blij te zijn met deze prestatie. Merkte wel dat hij op zijn limiet zat en momenteel nog wat kracht mist om te winnen. Maar met deze tweede plaats reisde Van der Poel toch vol vertrouwen af naar Italië. Hij blijft natuurlijk wel voorzichtig over zijn kansen op de wereldtitel. Hij herinnert zich een eerdere sterke race in dezelfde tijd, op dezelfde plek in Leger, waarna het wereldkampioenschap veel minder goed ging. Omdat hij daar moet vertrekken vanaf de vijfde startrij, geeft hij aan dat er ook een beetje geluk bij moet komen kijken deze keer.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ruben van Bommel voelt zich na zijn zware knieblessure fysiek zelfs sterker dan voor zijn lange revalidatie. 22-jarige PSV-aanvaller stond bijna 10 maanden buitenspel, maar heeft die periode gebruikt om flink aan zijn lichaam te werken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel zegt meer kracht te hebben en ook sneller te zijn geworden. Maar helemaal terug op zijn oude niveau is hij nog niet. Vooral zijn wedstrijdconditie moet nog worden opgebouwd. Op dit moment wordt Van Bommel na ongeveer een uur spelen gewisseld. En de bedoeling is dat stap voor stap uit te bouwen, zodat hij weer volledige wedstrijden van 90 minuten aan kan. Een voordeel wil hij zijn zware blessure absoluut niet noemen. Want 10 maanden niet kunnen voetballen, dat is volgens Van Bommel voor niemand leuk. Wel heeft die periode ervoor gezorgd dat hij tegenwoordig extra geniet wanneer hij wel op het veld staat. En ook de trainer van PSV, Peter Bos, ziet de vooruitgang. Volgens Bos heeft Van Bommel alles om de top te bereiken, zolang hij het niveau dat hij nu laat zien wekelijks weet vast te houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk tussen Stroeg en Apeldoorn-Zuid, 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door het ongeluk van vanmorgen. Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via Flevoland.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een mooie stap in de carrière van de 19-jarige Mees Rutgering. De Nederlandse tennisser heeft zich geplaatst voor het ATP-toernooi van Winston-Salem. En staat daarmee voor het eerst in het hoofdtoernooi van een ATP-evenement buiten Nederland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij is de nummer 418 van de wereld, Rutgering. Hij won in de laatste kwalificatieronde overtuigend van de Fransman Hugo Grenier met 6-4 en 6-1. In de eerste set moest Rutgering nog een vroege break achterstand wegwerken, maar daarna nam hij de wedstrijd volledig over en de tweede set was binnen 40 minuten binnen. Winston-Salem wordt het vierde ATP-toernooi uit zijn nog jonge carrière. Rutgering speelde eerder in Rotterdam en Rosmalen, maar dus allemaal in eigen land. In de Verenigde Staten krijgt hij nu de kans om zijn eerste overwinning op de ATP-tour te boeken. Ook Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in het hoofdtoernooi. Van der Zandschulp heeft een bye in de eerste ronde. De Jong neemt het op tegen de Australiër Adam Walton.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste problemen zijn er in het midden van het land op de A28 Amersfoort-Zwolle bij het Harde. Die weg is voorlopig in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er staat wel een korte file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderlo. 10 minuten oponthoud en ook op de A50 staat het vast bij Hoenderlo. Op de A2 ook een lange file van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 35 minuten verdraging. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven ook een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-baas Stefano Domenicali is bijzonder blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Verstappen heeft zich tot en met 2030 aan het team verbonden. En volgens Domenicali is dat geweldig nieuws voor de hele Formule 1. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Domenicali noemt het langere verblijf van Verstappen zelfs de kers op de taart. Afgelopen maanden werd regelmatig gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Niet alleen een mogelijke overstap naar een ander team kwam voorbij. Ook de vraag hoe lang Verstappen überhaupt nog in de Formule 1 wilde blijven. Die vraag speelt het ook regelmatig op. Vooral de nieuwe technische regels voor 2026 zorgden eerder al voor onvrede bij Verstappen. Formule 1 heeft inmiddels besloten vanaf 2027 opnieuw wat aanpassingen door te voeren aan de motorformule. En volgens Domenicali hebben ook die veranderingen geholpen om Verstappen vertrouwen te geven in de toekomst van de sport. En met zijn nieuwe contract is de belangrijkste onzekerheid dus voorlopig verdwenen. Max Verstappen blijft in ieder geval tot eind 2030 in de Formule 1. En Domenicali kan zich de koningsklasse inmiddels naar eigen zeggen eigenlijk niet meer voorstellen zonder Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gian de Recht heeft zijn eerste speelminuten gemaakt voor Holstein Kiel. Nederlandse aanvaller die voor 2 miljoen euro overkwam van Excelsior Rotterdam, maakte zijn debuut in de Duitse bekerwedstrijd tegen 1860 München. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 35 minuten speelde de Recht mee. Zijn nieuwe ploeg won de wedstrijd met 2-0. En één ding viel hem direct op. Duits voetbal is fysiek. Intensiteit ligt hoog. De Recht denkt wel dat de speelwijze van zijn trainer Tim Walter goed bij hem past. En vooral het vertrouwen van de trainer gaf voor hem ook de doorslag om voor dit Duitse avontuur te kiezen. Holstein Kiel speelt dit seizoen in de tweede Bundesliga, maar hoopt opnieuw promotie af te dwingen. De club speelde 2 jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau, maar degradeerde direct weer. De Recht wil voorlopig niet te ver vooruit kijken. Eerst maar eens vaste waarde worden in Kiel en zich bewijzen in Duitsland. En dan uiteindelijk hoopt hij alsnog ooit zijn minuten in de Bundesliga te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV-trainer Peter Bos is groot voorstander van de nieuwe voetbalregel, waarbij een speler na een blessurebehandeling verplicht een minuut buiten het veld moet wachten. Volgens Bos is het zelfs de beste nieuwe spelregel van de afgelopen 10 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De gedachte achter de regel is om tijdrekken en onnodige blessurebehandelingen tegen te gaan. En dat werkt volgens Bos uitstekend. Hij ziet dat de spelers tegenwoordig opvallend snel weer opstaan en merkt dat de medische staf veel minder vaak het veld op hoeft. De nieuwe regel zorgt er wel voor dat ploegen regelmatig tijdelijk met 10 man staan. Maar volgens Bos kun je zelfs trainen op die situaties. Tijdens PSV tegen FC Groningen bleek ook een keerzijde van de voetbalregel. Groningen-verdediger Marco Rente raakte na een botsing met zijn eigen doelman Etienne Fase serieus geblesseerd en werd op het veld behandeld. Ja, volgens de nieuwe regels moest hij vervolgens naar de kant. Precies op dat moment maakte PSV de 4-1. Extra wrang, Rente bleek daadwerkelijk zwaar geblesseerd en moest uiteindelijk per brancard van het veld. Ja, Bos blijft desondanks enthousiast over de regel, want wie alleen maar blijft liggen om tijd te rekken, betaalt daar dus letterlijk tegenwoordig een minuut voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knap het Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kimi Antonelli erkent dat Mercedes op dit moment niet langer de snelste auto van de Formule 1 heeft. 2K-leider eindigde in Zandvoort als tweede. Achter Lando Norris in de McLaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Norris pakte zijn tweede overwinning op rij. En volgens Antonelli heeft McLaren, vooral sinds Grand Prix van Hongarije, een flinke stap gezet. Het verschil met het begin van het seizoen is ook groot. Mercedes won de eerste 6 races van 2026 allemaal vanaf pole position. Maar pakte in de laatste 6 Grand Prix nog maar 2 overwinningen. Toch maakt Antonelli zich nog geen grote zorgen. Mercedes werkt aan een omvangrijk upgrade pakket voor de tweede helft van het seizoen. En tot die nieuwe onderdelen op de auto zitten, wil de Italiaan vooral proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En die uitgangspositie die is nog altijd uitstekend. Antonelli heeft in het WK 59 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, maar ook op Ferrari-coureur Lewis Hamilton. En bij de constructeur staat Mercedes 87 punten voor op Ferrari. Dan Russell. Hij erkent dat McLaren momenteel de maatstaf is. Vooral op circuits waar de banden zwaar worden belast. Over 2 weken wacht Monza. En daar verwacht Mercedes weer sterker voor de dag te kunnen komen. Maar dat wordt niet gemakkelijk. Want Ferrari introduceert voor de thuisrace een nieuwe motor. En Antonelli moet nog een gridstraf incasseren vanwege een motorwissel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu alweer 300 kilometer file. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. En verder ook wat bijzonderheden, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf knooppunt Velzen is de verdraging 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is bij Dordrecht Centrum een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Zevenbergse Hoek is het oponthoud 25 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort is dicht bij het Harde door een ongeluk. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Je moet wel met korte files rekening houden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Daar is nu ook een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Elst een half uur.
2: Dance hit.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Het lijkt erop dat Mathieu van der Poel er helemaal klaar voor is voor het wereldkampioenschap mountainbike in Italië. Hij maakte zijn rentree in de wereldbeker Cross Country. Dat deed hij in het Franse Leger. En daar deed hij ook direct weer mee om de overwinning tot de allerlaatste meters. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was er natuurlijk een tijdje niet bij, maar keerde na een lange tijd afwezigheid direct ook maar weer terug in de kop van de koers. Mathieu van der Poel. Door zijn goede startpositie op de tweede rij kon hij ook meteen aansluiten bij de leidende groep. In de slotfase streed hij om de winst. Dat deed hij met de Fransman Adrien Boissy. Maar Boissy bleek net iets te sterk toen hij als eerste aan de laatste technische passage begon. Van der Poel kwam als tweede over de finish, maar liet weten heel blij te zijn met deze prestatie. Merkte wel dat hij op zijn limiet zat en momenteel nog wat kracht mist om te winnen. Maar met deze tweede plaats reisde Van der Poel toch vol vertrouwen af naar Italië. Hij blijft natuurlijk wel voorzichtig over zijn kansen op de wereldtitel. Hij herinnert zich een eerdere sterke race in dezelfde tijd, op dezelfde plek in Leger, waarna het wereldkampioenschap veel minder goed ging. Omdat hij daar moet vertrekken vanaf de vijfde startrij, geeft hij aan dat er ook een beetje geluk bij moet komen kijken deze keer.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot ruim 20 minuten verdraging. Het wegdek is er daar slecht aan toe, daardoor is de spitsstrook daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort die is nog steeds helemaal dicht bij het harde doorbergingswerkzaamheden. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht, daar sta je ook 20 minuten in de file. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ruben van Bommel voelt zich na zijn zware knieblessure fysiek zelfs sterker dan voor zijn lange revalidatie. 22-jarige PSV-aanvaller stond bijna 10 maanden buitenspel, maar heeft die periode gebruikt om flink aan zijn lichaam te werken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel zegt meer kracht te hebben en ook sneller te zijn geworden. Maar helemaal terug op zijn oude niveau is hij nog niet. Vooral zijn wedstrijdconditie moet nog worden opgebouwd. Op dit moment wordt Van Bommel na ongeveer een uur spelen gewisseld. En de bedoeling is dat stap voor stap uit te bouwen, zodat hij weer volledige wedstrijden van 90 minuten aan kan. Een voordeel wil hij zijn zware blessure absoluut niet noemen, want 10 maanden niet kunnen voetballen, dat is volgens Van Bommel voor niemand leuk. Wel heeft die periode ervoor gezorgd dat hij tegenwoordig extra geniet wanneer hij wel op het veld staat. En ook de trainer van PSV, Peter Bos, ziet de vooruitgang. Volgens Bos heeft Van Bommel alles om de top te bereiken, zolang hij het niveau dat hij nu laat zien wekelijks weet vast te houden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. De vertraging is 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is de spitsstrook dicht. Kost je 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een mooie stap in de carrière van de 19-jarige Mees Rutgering. De Nederlandse tennisser heeft zich geplaatst voor het ATP-toernooi van Winston-Salem. En staat daarmee voor het eerst in het hoofdtoernooi van een ATP-evenement buiten Nederland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij is de nummer 418 van de wereld, Rutgering. Hij won in de laatste kwalificatieronde overtuigend van de Fransman Hugo Grenier met 6-4 en 6-1. In de eerste set moest Rutgering nog een vroege breekachterstand wegwerken, maar daarna nam hij de wedstrijd volledig over en de tweede set was binnen 40 minuten binnen. Winston-Salem wordt het vierde ATP-toernooi uit zijn nog jonge carrière. Rutgering speelde eerder in Rotterdam en Rosmalen, maar dus allemaal in eigen land. In de Verenigde Staten krijgt hij nu de kans om zijn eerste overwinning op de ATP-tour te boeken. Ook Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong staan in het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp heeft een bye in de eerste ronde. De Jong neemt het op tegen de Australiër Adam Walton.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Dude.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali is bijzonder blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Verstappen heeft zich tot en met 2030 aan het team verbonden. En volgens Domenicali is dat geweldig nieuws voor de hele Formule 1. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Domenicali noemt het langere verblijf van Verstappen zelfs de kers op de taart. Afgelopen maanden werd regelmatig gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Niet alleen een mogelijke overstap naar een ander team kwam voorbij. Ook de vraag hoe lang Verstappen überhaupt nog in de Formule 1 wilde blijven. Die vraag speelde toch ook regelmatig op. Vooral de nieuwe technische regels voor 2026 zorgden eerder al voor onvrede bij Verstappen. Formule 1 heeft inmiddels besloten vanaf 2027 opnieuw wat aanpassingen door te voeren aan de motorformule. En volgens Domenicali hebben ook die veranderingen geholpen om Verstappen vertrouwen te geven in de toekomst van de sport. En met zijn nieuwe contract is de belangrijkste onzekerheid dus voorlopig verdwenen. Max Verstappen blijft in ieder geval tot eind 2030 in de Formule 1. En Domenicali kan zich de koningsklasse inmiddels naar eigen zeggen eigenlijk niet meer voorstellen zonder Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knooppunt Hattemerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gian de Recht heeft zijn eerste speelminuten gemaakt voor Holstein Kiel. Nederlandse aanvaller die voor 2 miljoen euro overkwam van Excelsior Rotterdam, maakte zijn debuut in de Duitse bekerwedstrijd tegen 1860 München. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 35 minuten speelde de Recht mee. Zijn nieuwe ploeg won de wedstrijd met 2-0. En één ding viel hem direct op. Duits voetbal is fysiek, intensiteit ligt hoog. De Recht denkt wel dat de speelwijze van zijn trainer Tim Walter goed bij hem past. En vooral het vertrouwen van de trainer gaf voor hem ook de doorslag om voor dit Duitse avontuur te kiezen. Holstein Kiel speelt dit seizoen in de tweede Bundesliga, maar hoopt opnieuw promotie af te dwingen. De club speelde 2 jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau, maar degradeerde direct weer. De Recht wil voorlopig niet te ver vooruit kijken. Eerst maar eens vaste waarde worden in Kiel en zich bewijzen in Duitsland. En dan uiteindelijk hoopt hij alsnog ooit zijn minuten in de Bundesliga te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos is groot voorstander van de nieuwe voetbalregel, waarbij een speler na een blessurebehandeling verplicht een minuut buiten het veld moet wachten. Volgens Bos is het zelfs de beste nieuwe spelregel van de afgelopen 10 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De gedachte achter de regel is om tijdrekken en onnodige blessurebehandelingen tegen te gaan. En dat werkt volgens Bos uitstekend. Hij ziet dat de spelers tegenwoordig opvallend snel weer opstaan en merkt dat de medische staf veel minder vaak het veld op hoeft. De nieuwe regel zorgt er wel voor dat ploegen regelmatig tijdelijk met 10 man staan. Maar volgens Bos kun je zelfs trainen op die situaties. Tijdens PSV tegen FC Groningen bleek ook een keerzijde van de voetbalregel. Groningen-verdediger Marco Rente raakte na een botsing met zijn eigen doelman Etienne Fase serieus geblesseerd en werd op het veld behandeld. Ja, volgens de nieuwe regels moest hij vervolgens naar de kant. Precies op dat moment maakte PSV de 4-1. Extra wrang, Rente bleek daadwerkelijk zwaar geblesseerd en moest uiteindelijk per brancard van het veld. Ja, Bos blijft desondanks enthousiast over de regel, want wie alleen maar blijft liggen om tijd te rekken, betaalt daar dus letterlijk tegenwoordig een minuut voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kimi Antonelli erkent dat Mercedes op dit moment niet langer de snelste auto van de Formule 1 heeft. 2K-leider eindigde in Zandvoort als tweede. Achter Lando Norris in de McLaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Norris pakte zijn tweede overwinning op rij. En volgens Antonelli heeft McLaren, vooral sinds Grand Prix van Hongarije, een flinke stap gezet. Het verschil met het begin van het seizoen is ook groot. Mercedes won de eerste 6 races van 2026 allemaal, vanaf pole position. Maar pakte in de laatste 6 Grand Prix nog maar 2 overwinningen. Toch maakt Antonelli zich nog geen grote zorgen. Mercedes werkt aan een omvangrijk upgradepakket voor de tweede helft van het seizoen. En tot die nieuwe onderdelen op de auto zitten, wil de Italiaan vooral proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En die uitgangspositie, die is nog altijd uitstekend. Antonelli heeft in het WK 59 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, maar ook op Ferrari-coureur Lewis Hamilton. En bij de constructeur staat Mercedes 87 punten voor op Ferrari. Dan Russell. Hij erkent dat McLaren momenteel de maatstaf is. Vooral op circuits waar de banden zwaar worden belast. Over 2 weken wacht Monza. En daar verwacht Mercedes weer sterker voor de dag te kunnen komen. Maar dat wordt niet gemakkelijk. Want Ferrari introduceert voor de thuisrace een nieuwe motor. En Antonelli moet nog een gridstraf incasseren vanwege een motorwissel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Friends op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.